Die zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Afgelopen donderdagochtend om 9:10 stond Caroline Beyer uit Raal op de stoep van het zwembad. Niet vermoedend liep ze het zwembad binnen en daar werd ze verrast met een feestelijk onthaal. Ze bleek de 25.000ste bezoeker van dit zwemseizoen te zijn. Een absoluut record voor het buitenzwembad dat helemaal drijft op vrijwilligers. Caroline kreeg als cadeau een gratis jaarabonnement voor volgend jaar. Het burgemeester Kruifbad is niet zomaar een zwembad. Het water is met een temperatuur van 28 graden beduidend warmer dan elders. Dat komt door de innige relatie met buurman Avico. Het bad wordt al jaren warm gestookt met de restwarmte van de frietmaker. Het burgemeester Kruifbad is nog open tot en met zondag 20 september. In de nacht van donderdag op vrijdag is de Eikenlaan in Eibergen opgeschrikt door een hevige explosie. Wat de oorzaak is van de explosie is niet bekend. De politie houdt wel rekening met een aanslag. Rond 2:30 ontplofte daar een geparkeerde bestelbus met een enorme kracht. De klap was in heel Eibergen en de directe omgeving te horen. Kort na de oorverdovende knal zagen alerte omwonenden een onbekend persoon met hoge snelheid wegrennen vanaf de locatie van het voertuig. De hulpdiensten werden direct na de explosie massaal gealarmeerd. De politie roept getuigen die rond 2:30 iets verdachts hebben gezien of die in het bezit zijn van camerabeelden dringend op om zich te melden. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10-15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar de jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey, buurman.
10: Dag, buurvrouw.
9: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
10: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
11: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

Heerlijke verzaambare muziek van Siska in The Nightbird, sorry, en als een rode klaproos. En nou is dat een goede morgen. En vaart welkom terug bij een nieuwe aflevering van het programma Gouden Groeven. Hier op Radio Ideaal, vandaag 13 september 2026. Elke zondagmorgen komen de pareltjes weer bij, twee uur lang. Heerlijke verzaambare muziek, Nederlandstalig, Engelstalig, Duitsstalig, instrumentaal. Ook natuurlijk weer in deze twee uurtjes. Laat je verrassen, we gaan verder met muziek van Connie van der Bos.

weer een stukje instrumentale muziek van het Flower Trio. En de Leeuwerikken Polka hoorde je in het programma Gouden Groeven op gewoon zelfs Radio Ideaal. Elke zondagmorgen tussen 9 en 11. Ga verder met muziek van de classics en hier is Sunshine Baby.

Ah, lekker terug in de tijd met deze van Arne Jansen. In de zomer is voorbij. Nou, als ik zo naar buiten kijk, dan ja, dat kan er wel zo zijn. Maar goed. Het eerste gedeelte van dit programma Gouden Groeven zit er alweer op. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. En aan de klok van 10 uur zijn we vlug weer terug voor het tweede bedrijf Gouden Groeven.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
9: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

Dat was muziek van de dames Maywood en klanken van Weleer. En daar begonnen we het tweede uur mee van dit programma Gouden Groeven op Radio Ideaal. Vandaag 13 september 2026. Beetje een trieste zondagmorgen. Maar misschien aan het eind van de dag, wat ik net hoorde, kwam de zon nog een beetje door. Elke zondagmorgen te beluisteren via de frequenties van Radio Ideaal. Dit programma Gouden Groeven. Met heerlijke verstaanbare muziek, wat Engelstalige muziek, Duitsstalige muziek en instrumentale muziek. Dat komen voor in deze twee uurtjes Gouden Groeven op de gewone gezelste Radio Ideaal. Zometeen instrumentale muziek van André Mos. Maar we gaan eens even plaatsmaken voor zangeres Corrie Konings.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Tijdens Walk into the Light liepen vrijdagochtend in Wiel meer dan 30 deelnemers symbolisch van het donker naar het kleurrijke ochtendlicht. Onderweg werd gesproken over zelfdoding, verlies en moeilijke periodes, maar was er ook ruimte voor stilte en bezinning. De wandeling was bedoeld voor iedereen die direct of indirect met zelfdoding te maken heeft gehad. Het werd georganiseerd in het kader van de Wereld Suïcide Preventieweek. Na afloop keerde de groep terug naar de dorpskamer, waar de ochtend werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10-15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. De energiecoöperatie Lochem Energie bestaat eind september 15 jaar en schenkt daarom alle inwoners van Lochem een cadeau: de restauratie van de watermolen bij de fietsbrug over de Berkel. Het cadeau staat symbool voor de pogingen die Lochem Energie zich al 10 jaar getroost om stroom op te wekken met waterkracht uit de Berkel. De watermolen is jaren geleden gebouwd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het kunstwerk is een nieuw gebouwd skelet van de oude watermolen die in de middeleeuwen in Lochem stond. Het staat op het terrein van het waterschap Rijn en IJssel in de tuin van makelaardij Thoma. De restauratie van de watermolen geschiedt in samenwerking met het waterschap en Thoma. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

eerlijke muziek en veel gedraaide muziek van de Soundselectie hier op Radio Ideaal. En dit was trouwens een B-kantje, want het A-kant stond op staat. Het weekends volkslied en ik zei het wel vaker. Het B-kantje is eigenlijk net zo mooi als de A-kant en in dit geval is het ook zo. Je luistert naar Gouden Groeven en trouwens net hebben we nog streeknieuws met Jeanette Smits. En we gaan nu verder met muziek van het Sneeuwbouwtrio en de Speelman.

heerlijke nostalgie op je radio. Muziek van de New Far en Zo Wil Ik Leven. Programma Gouden Groeven voor deze zondagmorgen zit erop. Zometeen achter deze, bij deze desk moet ik zo zeggen. Rudy Buiting en zijn programma Laten Zeuren. Een heerlijke dialectmuziek, het uur lang. Daarna Willem van de Veur, het Veur in de Middag. Ook heel veel Nederlandstalige muziek. En ook vanavond natuurlijk in het programma Sterk Zondagswerk met René Regelink. En het spelletje Ravelistaat. Ook natuurlijk heel veel Nederlandstalige muziek. De laatste geef ik aan mee is deze van Bevoitoch en Weerkommen. En dat doen we zeker. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren en een fijne zondag.

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
7: Verheij uit Toldijk laten komen.
6: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
7: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
6: Handig! Want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
7: Mooi, zij ook.
8: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
10: Geen idee. Snoeien?
9: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
10: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
10: Top, gaan wij iets leuks doen.
11: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
12: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
13: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

dat is een fijn op speciaal verzoek. Ik ken de game nog. Uit 1971 had hij een hele grote hit met De Karavaan. Herman Limpinghoff heb ik het over met Josien Velberg in het dialect zonder oe. Zo, de GT Lustra is een hele goede morgen. Dit is uitzending 236. Het is zondag 13 september 2026 van jaargang 5 van Laat maar eens horen hier uit Zelm. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Lekker man, die deuntjes met een golden randje. Vandaag komt Fien Snelting bij ons op de koffie. Het eerdbeerse deentje, ken je nog? Gezellig. Ik heb verrode platendeurs met een aantal verzoekjes. En ook G kunt er trouwens nog een verzoekje in doen, hè, in een platendeurs. Hij pen en papier bij de hand. Schrijf even met. Stuur een mailtje naar dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. En als je de deze week niet bij zit, niet getreurd, dan kom je gewoon de volgende keer weer aan de beurt. Ik heb trouwens ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek voor jou. En de schietschijf van Ben Nijkamp, onze collega-radiomaker van Streektal Radio. En tenslotte heb ik nog een paar uitgangstipjes. Zometeen een liedje speciaal voor onze collega van RTV 1 Noord in Veendam. Maar eerst deze, ook op verzoek, geet deze naar Scherenberg voor onze vaste Lustra. Hier is Reina ten Brink met De Boer. MUZIEK

Op verzoek was dat van Roelof en deze ging naar Veendam. Dit was de formatie Samsland, een Neder-Saksische popband rond Dion Bouwers en Jolien Woning. Samsland met Dada Dansen. En deze was speciaal voor onze collega Nelleke Buzeman. We hopen dat hij snel weer een beetje opknapt en dat hij weer gewoon bij ons team zit natuurlijk in het hoge noorden. En natuurlijk de groeten hier uit de Achterhoek. Even wat anders. Ik kreeg nog een mailtje van onze collega Yvonne Dissewerk. De organisatie van de werken van de Achterhoekse en de Liemse boek is op zoek naar streektaalschriefsels. Een kort verhaaltje voor het boekse De Flonkergoed. Het cadeaubusje waar je dan kreeg in dat werk van de Achterhoekse en de Liemse boek. Voor meer informatie kijk even op www.ekal.nu, www.ekal.nu en inzenden De Flonkergoed, het cadeaubusje waar je dan kreeg in dat werk van de Achterhoekse en de Liemse boek. Voor meer informatie kijk even op www.ekal.nu, www.ekal.nu.

0: lekker man. Van de Underbed Highway was dat de mannen van Mooi Werk. Het was een mooie tijd. 16 jaar, dat was inderdaad een heel poosje terug alweer. Inmiddels is er aangeschoven onze Fien Snelting. Goedemorgen, Fien.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er weer bent. We hadden elkaar een paar maanden geleden al een keer gezien. Oh, ik mag plat praten. Kun je ook plat praten?
1: Ja, ja, tuurlijk. Ja.
0: Goed zo. We hadden een paar maanden geleden, was hij ook al bij ons in de studio. En die waren samen met Joop toen hier. En ja, toen ging het allemaal een beetje kat, kat, kat. En dat was een beetje te snel allemaal. Ik denk, weet je wat? We doen het even over nee.
1: Ja, leuk.
0: Vind je dat goed?
1: Ja, tuurlijk.
0: Hartstikke
1: fijn.
0: Mooi. Ja. Hé, maar vertel eerst eens even aan de luisteraars. Wie is eigenlijk Fien Snelting? Maar dat is niet in een heel klein zinnetje te vertellen.
1: Nou ja, ik ben singer-songwriter of singer-songschriever eigenlijk. Om het zo maar te noemen in het Achterhoeks. En verder ben ik dirigent van een koor en van een percussiegroep. En ik studeer ook nog. Ja, eigenlijk van alles wat wel. Ja, allemaal leuke dingen wel.
0: Ja, ik zie het. Want ik heb een hele lijst opgeschreven waar we dadelijk allemaal over kunnen hebben. Maar jij studeert, wat studeer je eigenlijk?
1: Ik studeer voor docent muziek.
0: Docent muziek.
1: Ja.
0: En je zei het net al, want in januari, februari studeerde je af, hè?
1: Dat is wel het plan, ja. Ja.
0: En dan ben je volgend jaar muziekleraar.
1: Ja, ja.
0: Goed zo, man. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Hé, hey, maar Fien Snelting, ik zei het al, een hele lijst achter uw naam. Dat is een dikke, vette cv, hè al?
1: Top. Ja.
0: He, dat kun je wel zo zeggen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: En eens even kijken, want je hebt onlangs gespeeld in de kalk- en steengroeven in Winterswijk. Met de Brickstone en Beatles. Wat was dat eigenlijk?
1: Ja, dat is van het Steengroeven Theater was dat. Dat was een soort van muziekproductie met een soort musical-achtig. Met dans en toneel en hele gave muziek van de Stones en van de Beatles. En dat zag ik voorbij komen. Ik dacht, oh, dat is wel leuk om een keer aan mee te doen. Maar dat was inderdaad een hele leuke ervaring. Ja.
0: Ja, en wat deed je daar? Zingen en gitaarspelen? Of wat mag ik me daarbij voorstellen?
1: Nee, dat was eigenlijk heel iets anders. Dat deed ik toneelspelen. Dus ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is een keer wat anders van jou. Ja, dat ik niet zo 1, 2, 3 achterhoog. Nee, moet ik niet zo zeggen. Niet de achterhoog. Daar had ik niet zo 1, 2, 3 gedacht. Laat ik het dan zo vertellen.
1: Nee, ja, dat kan inderdaad. Ja.
0: Ja. Hey, en zaterdag, aankomende zaterdag,
1: ja,
0: dan sta je in de finale van de Amphion Open.
1: Ja. Ja, heel leuk.
0: Dat is ook spannend.
1: Spannend, maar wel heel veel zin in. Ja?
0: Ja. Ja. Wat ga je daar ook mee?
1: Dan ga ik 3 nummers doen. Wat ik precies ga doen, dat wil ik eigenlijk niet vertellen.
0: Nee, dat snap ik.
1: Is wel een beetje een verrassing natuurlijk. Ja, ik zou zeggen, koop vooral een kaartje en laat je verrassen in de zaal.
0: Ja, maar wat is eigenlijk het Amphion Open? Wat stelt dat dan voor? Is dat een wedstrijd of een... Ja, hoe mag ik dat zien?
1: Ja, het is eigenlijk wel een soort van talentenjachtachtig iets. En dan voor acts uit de regio Doetinchem. Dus er waren 3 voorrondes. En iedere voorronde waren er dan verschillende acts die een soort van auditie kwamen doen. En uit die 3 voorrondes zijn dan een paar acts uitgekozen die dan nu in de finale zaterdag mogen spelen.
0: Leuk man. En er zijn nog kaarten voor?
1: Ja, er zijn nog kaarten. Ja.
0: Oké, dat is mag ik even denken. Via Amphion is dat dan? Hè?
1: Ja, Amphion.nl.
0: Leuk man. Hey, en dan kom ik eigenlijk op het volgende. Want ik zag ook dat je tegenwoordig dirigenten bent van een koor.
1: Klopt,
0: niet 1, maar 2.
1: Ja, nou ja, nu nog 1 en vanaf januari het tweede koor erbij. Ja,
0: ja, want nou ben je van het koor Inspiration, zeg ik dat goed?
1: Nee, andersom. Ik ben nu dirigent van Popcorn for You in Gendringen.
0: Oh ja, Popcorn for You. Hè.
1: En vanaf 1 januari komt er dan Inspiration bij.
0: En wat is dat Popcorn for You? Wat is dat, een jongere koor of hoe moet ik dat dan zien?
1: Nee, het is een gemengd koor, dus mannen en vrouwen en wel iets ouder, dus geen jongeren. Die zijn wel heel erg welkom, maar voor nu een beetje, ik wil niemand beledigen, maar rond de 50, zoiets, die leeftijd.
0: Maar dat zijn de jongere ouderen,
1: noemen we dat. Ja, precies, de jongere ouderen en er zitten ook nog wel iets oudere mensen, maar ook jongere mensen bij.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Leuk. En dat zit in Ulft?
1: In Gendringen.
0: Gendringen. En hoe vaak spelen jullie dan? Is er ook een regelmatige optredens van? Of?
1: Toevallig hebben we in 25 oktober hebben we een optreden. En, zo af en toe hebben we wel een optreden met herdenkingen of speciale gelegenheden. Of 25 oktober hebben we dan een koordag waar we mogen zingen. Okay. Dus leuke dingen ook.
0: Ja, ik heb het een beetje op een lijstje gezet, maar ik kan het niet allemaal in één keer. Dadelijk in het tweede blokje, Fien, doen we nog even verder praten. Vind
1: dat
0: goed?
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Hé, maar wat, je wil ook een stukje live spelen.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel benieuwd, wat ga je spelen?
1: Nou, even kijken, we beginnen met op het Airbazenland.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ik kende wel. Dus,
0: dat, de vorige keer had je een siepje met eerbeizen meegenomen.
1: Ja, klopt.
0: Lekker,
1: ja, die
0: man.
1: Zijn er nu helaas niet meer. Nee. Anders had ik ze weer meegenomen. Maar.
0: Goed zo. Hey, ik ben benieuwd, hè. Dus,

0: Ja, mooi. Het eerdbezenliedje van het eerdbezendientje. Dat was op verzoek en ik ging naar Zeven naartoe, Fien. Helemaal op verzoek live gespeeld.
1: Nou,
0: is dat wat?
2: Het weer in de regio.
3: Ik heb voor de hoort weerbericht. Het weerbericht van zondag 13 september. Naar een mooie zaterdag bent weer vandaag regenachtig begonnen. Met een temperatuur van rond de 15 graden. Het blijft regenachtig, maar in de avond opklaringen en kans op een zonnetje hier en daar. De temperatuur wordt rond de 20 graden vandaag. Morgen wordt het beter met hier en daar de zon en het blijft droog. Al dus het weerbericht van Omroep Gelderland. Ik heb voor de schietschijf van Streektaal Radio van collega Ben Nijkamp. Iedere maandag te beluisteren tussen 6 en 8 uur op Streektaal Radio. Deze week is de schietschijf van de Groningse zanger René Beverwijk. Je moet hem erop komen, Dij Dij. Nou bent u wel wat gewend van René. Dij Dij is deze week de nieuwe schietschijf van René Beverwijk.
2: Dit is de schietschijf van deze week.
4: Wel, ik leg nog op je neus. Nog half in de domo. Ik had de bek wiet open en de ogen nog zo gauw als dicht. En de wekker radio,

ding, wat moet ik nou? Ik wil weten wat ik hoorde. Er zat een haar grote bloot en zo ook in de olieheffing gestrooid. Dus ik stapte in de auto, dat is wat er dan gebeurde. Ik denk misschien het zij het net zo naar de kennetje, ja, sowieso te tol ging ik voor. Stond ver achter de balie, hij had er heel veel verstand van. Hij had een bril op de neus en hij had zijn buiten oortjes in. Dus ik vraag eens noem je Hilton, ik wacht geen nommer nog geen titel. Ik kent alleen maar neuriet en ik word geen enkel woorden en ik word jou geen

tap tap dubi dabi dui. Nou die Fanny wist van niks. Wat een zinloze actie. Mogelukkig was mijn oma aan die dag net 80 jaar. En de hele familie kwam door een touw met de taxi.

0: De boerenrockers van normaal waren dat, met op verzoek van het aanhangerschap, speciaal voor de 80-jarige Benny Joling. Van het album De Klok op Rock was dat Grada. Eens even kijken, Fien is nog steeds bij ons in de studio. Ik had een hele lijstje opgeschreven met een dikke, vette cv voor Fien. Want we komen er, ja, dan komt er alleen maar meer bij je, Fien.
1: Ja, ja, dat kun je wel zeggen.
0: Want
1: ja.
0: ik snap eigenlijk niet, hè, hoe ga je 28 uur en 24 uur kunnen prom.
1: Ja, dat vraag ik me soms ook wel af.
0: Heb ik dat goed gezegd?
1: Ja.
0: Maar je bent wel heel druk, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar het zijn allemaal leuke dingen en die geven me ook weer energie. Dus dan lukt het wel om dat allemaal in die 24 uur te proppen, ja.
0: Ja. Hey, maar je doet de samba percussiegroep en dat vind ik zo leuk. Dat
1: ja,
0: vind
1: is ook heel
0: dat
1: leuk.
0: Vind ik echt... ja, en dat is de samba percussiegroep Achterhoek, hè?
1: Ja, Sambam heten we, ja.
0: Sambam, ja, ja. Ja. Leuk man. Ja. Vertel daar eens wat over, want daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, nou, dat is gewoon echt een hele leuke groep met mensen. En we hebben nu regelmatige optredens en dat is gewoon heel gezellig. En iedere dinsdagavond dan repeteren we. En dan spelen we vooral dus samba-liedjes met ook echt wel Braziliaanse percussie-instrumenten. Maar ook wel een beetje... een Achterhoeks tintje aan de,
0: oh ja?
1: Aan de samba-nummers, zeg maar. Dus bijvoorbeeld het opkomstnummer van de Graafschap. Dus die spelen we ook.
0: Oh, dat is gaaf.
1: Ja, dat is heel leuk. Ja.
0: Ja, maar ik zag dat je laatst ook bij de Graafschap gespeeld had. Ook niet met de samba groep, hè?
1: Ja, dat is al wel even geleden, maar...
0: Sambam.
1: Ja, dat was wel echt een hele mooie ervaring ook, ja.
0: Op de middenstip.
1: Ja, precies, ja.
0: Hé, ja. En vanmiddag spelen jullie ook met Sambam, hè?
1: Klopt, ja. Op de zomerbraderie in Ulft. Ja.
0: Dat is gewoon buiten. Maar ik hoop dat het een beetje droog blijft.
1: Ja, hoop ik ook. Ja.
0: Want, en kunnen jullie nog leden gebruiken bij Sambam? Of zit het al helemaal vol? Of,
1: nee, we kunnen altijd leden gebruiken. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dat is op dinsdag. Kun je even vertellen waar ze dat kunnen vinden? Via wat? Of via hoe dat geeft?
1: Ja, dat kun je als je sambam.nl opzoekt, dan kom je er wel wat tegen. En ook op Facebook sambam intypen, dan krijg je ook wel, komt ook wel wat tevoorschijn.
0: Instagram, Facebook.
1: Alles.
0: Alles, ja. Alles kan voorbij. En ook nog filmpjes erop staan op YouTube of
1: ja.
0: Zo?
1: Ja, ook.
0: Mooi
1: ja.
0: Man. Heel leuk, heel leuk. Hey, en dan ga je ook nog wat anders doen. De Caminoloop.
1: Ja.
0: Vertel daar eens wat over. Wat is dat dan?
1: Ja, dat is de Camino is een pelgrimsroute van eigenlijk na Santiago de Compostela. En mijn plan is om dat vanaf Nederland te gaan lopen. Dus,
0: dat meen je niet.
1: Vanaf Nederland tot Spanje. Ja.
0: En hoe lang ben je dan niet overal weg dan? Hoe lang duurt dat dan niet dan?
1: Dat ja, vier maanden duurt dat. Ja.
0: Geweldig. Ja. Geweldig.
1: Ja, mijn moeder vindt het iets minder geweldig, maar ja. Ik vind het wel leuk.
0: Ja, en heb je dat helemaal uitgestippeld of hoe heet dat dan? Of,
1: ja, ik heb mijn route, die is wel ongeveer bekend. En dan waar ik ga overnachten, dat is een beetje hangt af van ook iedere dag hoe dat loopt. En maar ik neem in ieder geval mijn tent mee, zodat ik in principe overal kan slapen.
0: Doe dat alleen?
1: Ja. Ja.
0: Bobo?
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik wel stoer.
1: Ja, dat wordt een heel avontuur, maar daar heb ik ook heel veel zin in.
0: Maar
1: ja.
0: Doe je dan ook vloggen of hoe gaat dat dan doen? Of hoe
1: vloggen weet ik niet, maar ik zal wel op Instagram en zo wat bijhouden. Ja.
0: Leuk man. Ja. Dus ik vind dat wel een... Is dat veel een doel of is dat gewoon omdat dat eigenlijk wil van ik ben afgestudeerd en dan ga ik dat even doen?
1: Nou ja, ik heb het al wel heel lang in mijn hoofd dat ik dat ooit wil lopen. Dus nu wandel ik ook al heel veel en dat is wel echt een doel van ja, dat wil ik ooit in mijn leven hebben gedaan. En ja, nu heb ik die tijd. Dus dan dacht ik van, nou, dan ga ik dat nu doen. Dit is het moment.
0: Ja, precies. En hoeveel kilometer ga je dan lopen zo op een dag?
1: Tussen de 20 en de 30 kilometer. En uiteindelijk in totaal is het dan rond de 3000 kilometer. Wat je dan in die vier maanden aflegt. Ja.
0: Ik vind dat nog wel een prestatie. Eigenlijk. Ja. Ja, vind ik wel leuk hoor. Hey, en ondertussen ook nog gewoon, dan mogen we vier maanden missen.
1: Ja.
0: Is dat wat?
1: Ja, dat weet ik niet of dat wat is.
0: Ja, dat, vier maanden geen... Ja, vier maanden geen vrienden in de Achterhoek, dat is ook wat.
1: Nee, ja.
0: Ja, ik snap hem moeder, laat ik dat maar zeggen.
1: Ja, precies.
0: Hey, maar ondertussen heb je nog wel verder wat gedaan met de muziek, hè?
1: Ja, ja dat gaat zo de hele tijd door. Ja,
0: want je hebt een nieuw plaatje gemaakt.
1: Ja. Ja.
0: Achter op de fietsen.
1: Ja.
0: Kun je daar nog eens wat over vertellen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk een nummer wat in één keer gewoon eruit vloepte. Na een bepaald moment. En toen, ja... Ik zei in het moment, zei ik zelf al van ja, ik ga je een liedje overschrijven. Want dat is gewoon een bepaald gevoel. En dat wil je dan het liefste ergens vastleggen. En ja, met woorden vind ik het altijd lastig. Maar met muziek en woorden samen, dan gaat dat heel mooi. Tenminste, dat idee had ik wel. Dat het heel mooi verwerkt is zo.
0: Heel goed gedaan. Hey, ik ben heel benieuwd. Laat maar eens horen aan de luisteraars van Radio Ideaal.
1: Gaan we doen. Dit is Achter op de Fiets.

0: Ja, heel mooi, Fien. Dank je wel voor je komst naar de studio. En ik wens jou heel veel succes naar met de Camino, toch? Wanneer ga je vertrekken?
1: Het plan is om dat in april te doen.
0: April te doen? Ja. En april, mei, juni, juli. Oh, augustus,
1: ja.
0: Ben je dan weer.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Heel veel succes, Fien. Dank je wel voor de komst.
1: En bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan.

Ik heb verrode uitgangstips. De stugge veercross in Wichmond. Vandaag is er in Wichmond hier bij Baken een stugge veercross. Een cross gereden in verschillende klassen met brommers, motoren, quads en de one-wheel-klassen. En er is een fietsklasse voor kinderen tot 12 jaar. Kortom, een heel gevarieerd programma. Met vanaf 1:30 live muziek van de DC Dukes. Titom en Mooi Luisteren. Een mooi programma. Het spektakel is begonnen om 10:00, maar zal duren tot vanavond 9:30. De baan ligt aan de Borkseweg nummer 7 in Wichmond. Kortom, een bult spektakel en gezelligheid in Wichmond door Mooi Bezem. Voor meer informatie www.destuggeveercross.nl www.destuggeveercross.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Bloemencorso in Lichtenvoorde. Vandaag is de jaarlijkse bloemencorso weer van Lichtenvoorde. Dit is de op één na grootste bloemencorso ter wereld. Oké, dat wist ik niet. 18 indrukwekkende praalwagens versierd met meer dan 4 miljoen dahlia's trekken vanaf 2:00 door de straten van Lichtenvoorde. Al bijna 100 jaar staat het corso bekend om zijn rijke traditie en spectaculaire uitvoering. In het dorp bent de terrassen open en is overal muziek. En er is natuurlijk de jaarlijkse kermis. De corso begint om 2:00, dus zorg dat je op tijd bent. Voor meer informatie kijk even op www.bloemencorso.com www.bloemencorso.com of op www.kermislichtenvoorde.nl. En natuurlijk op de social media kanalen van Facebook en op Instagram vind je nog veel meer informatie. Dan heb ik nog wat in Lochem. Op verschillende plekken in de stad verkopen inwoners vanuit de garage of de carport of tuin tweedehands spullen. Bezoekers kunnen wandelend langs, of fietsend langs de deelnemers voor een leuk koopje of een bijzondere vondst. De dag is begonnen om 10:00 en het zal duren tot vanmiddag 4:00. Een plattegrond is te downloaden via www.spulletjesdag.nl www.spulletjesdag.nl en daar staan alle deelnemers op die meedoen aan deze bijzondere dag. Op social media kanalen en op Facebook en op Instagram en op onze eigen website van RTV Ideaal vind je nog meer informatie. Dan heb ik de zeepkistenrace in Groessen. Vandaag is er in Groessen de zeepkistenrace. Vanaf het viaduct aan de A is de start. De race is ook te volgen vanuit de grote tent met muziek. De start is om 1:00 en de prijsuitreiking is aansluitend zo rond de 6:00 zal ze. De toegang is gratis. De baan ligt aan de viaduct, de A. En dat is bereikbaar via de Leuvense straat en de Hoevenstraat. Dat is langs de Betuwe route. Er is voldoende parkeergelegenheid voor fietsen en auto's. Voor meer informatie kijk even op www.zeepkistenracegroessen.nl www.zeepkistenracegroessen.nl

0: Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Mansuren. Straks om 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Goed gewoon.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
10: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Ik was al onderweg naar huis toe, maar Willem is er gaan niet. Dus ik denk, ja goed, dan mogen we er even 2 uur bij aanknuppen. Ik weet niet waar hij zit, maar we zullen aan het zoeken waar Willem is. Dit was even wat anders een keertje. Mag ik even goed kijken. De chirpy chirpy chirp chirp van de middle of the roads.

Nou ja, ik heb even gehoord wat er allemaal aan de hand is. Maar Willem van der Veur had schijnbaar vorige week gezegd dat hij in werk op vakantie was. En ik zou het eigenlijk stiekem afnemen. Maar volgens mij ben ik het gewoon kat vergeten. Weet je wat we gaan doen? We gaan met de Titanic match. Dit is helemaal Hollands. Andy, heb je er nog even tijd voor?

Ik ben de kapitein van de Titanic. Nou ja, laten we dat maar niet zijn dan. Eens even kijken. Je kunt nog steeds bellen. 0314-377-970. Daar kun je een verzoekje aanvragen. Hennie zit aan de telefoon, dus maak ze gek, zou ik zeggen. We gaan verder met Brian Voets. En jij bent daar. Hier bij Radio NL. Radio NL, wat zeg ik nou?

Het Noorderbar Trio was dat met Ach Marianne. En trouwens, ik heb even wat anders. Dennis, onze jonge kameraad, daar zit in Curaçao op het moment. En hij was hem hier aan het appen of ik een liedje van hem wil draaien. Nou ja, vooruit dan maar.

Paddy zei dan maar dat al woonde je in Afrika. Nou, Ton Pelikaan die belde net en die had een verzoekje en die wilde graag een nummer horen van Bo Voitog. En dat doen we natuurlijk. 0314 377 970 voor de verzoekjes. En Henny zit aan de telefoon. Hey.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Tijdens Walk into the Light liepen vrijdagochtend in Wiel meer dan 30 deelnemers symbolisch van het donker naar het kleurrijke ochtendlicht. Onderweg werd gesproken over zelfdoding, verlies en moeilijke periodes, maar was er ook ruimte voor stilte en bezinning. De wandeling was bedoeld voor iedereen die direct of indirect met zelfdoding te maken heeft gehad. Het werd georganiseerd in het kader van de Wereld Suïcide Preventieweek. Na afloop keerde de groep terug naar de dorpskamer, waar de ochtend werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10-15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. De energiecoöperatie Lochem Energie bestaat eind september 15 jaar en schenkt daarom alle inwoners van Lochem een cadeau: de restauratie van de watermolen bij de fietsbrug over de Berkel. Het cadeau staat symbool voor de pogingen die Lochem Energie zich al 10 jaar getroost om stroom op te wekken met waterkracht uit de Berkel. De watermolen is jaren geleden gebouwd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het kunstwerk is een nieuw gebouwd skelet van de oude watermolen die in de middeleeuwen in Lochem stond. Het staat op het terrein van het waterschap Rijn en IJssel in de tuin van makelaardij Thoma. De restauratie van de watermolen geschiedt in samenwerking met het waterschap en Thoma. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Erik van Klinken was dat met zijn nieuwe single In een Nieuwe Leefde. Dat is zo'n bekend liedje trouwens, dat deuntje, dat herken ik ergens van. Ein neues Leben, geloof ik. Een Duitse slager is dat, geloof ik, Hennie, hè? Ja. Een Duitse slager, ja. Hennie zit dus nog steeds aan de telefoon. 0314-377-970. 0314-377-970. Dat is het goede nummer. Hennie, hè?
1: Ja, het zal.
0: Ja, en je kunt ook ons appen. Dat had een luisteraar gedaan hier uit Drempt, als ik het goed zeg. Dag Willem, wil jij in plaats van Engelbert Humperdinck draaien? Titel, please release me. Aangevraagd voor alle luisteraars, alvast bedankt.
2: Radio Ideaal, wat jij wil horen. Wat jij wil horen.
0: En zo is dat natuurlijk, hè?

0: het donker kunnen knijpen.
1: Jack Denijs was dat met Al ben ik, miste Bundy niet. En terecht, hè. Ik ben het zeker niet. Maar even wat anders. Ik moest even diep graven, maar ik heb hem gevonden. Op verzoek, dit is naar Drempt. Engelbert Humperdinck met Please Release Me.

Kelsey Verbrugge was dat met Je hebt me helemaal in de mag met je gouden lach. We gaan richting de koffie en de thee. Dus na 1 uur ben ik weer bij je terug. Dat doen we met een stukje Paling Sounds. Uit BZN is dit met Hit It Up.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
6: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je mag... hondje mag natuurlijk gezellig mee. De Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.

Ja man, was dat met zwevend op de wolken. Welkom terug bij uurtje 2. Hier van de groeten uurt. Vandaag zonder Willem van der Veer, want dan heb je ergens vakantie. Ik weet niet waar die zit. Maar in ieder geval nog één uurtje ben ik bij je tot 2 uur. Ik had nog een verzoekje binnengekregen van Annie uit Dremp. En dat moest een liedje worden van Rosie en André Zee. Dat is een hele oude. Maar we doen hem wel. Susalito.

Ja, we gingen terug in de tijd met Rosie en Andres en Solido. En ja, ik moet heel even terugkomen. Maar Willem is er niks aan de hand. Hè. Willem is gewoon lekker vakantie aan het vieren. Dus dat komt helemaal goed. Volgende week, dan zit hij weer hier gewoon achter de knoppen. Even wat anders. We hebben nog, maak hij niet gek, 0314-377-970. Dan kun je een verzoekje aanvragen. Dat kan nog tot 2 uur. En als ik hem bij me heb, dan zal ik hem proberen te draaien. Je kunt ook een appje sturen. Hè? Dat kan ook tegenwoordig. 0314-377-970. Dan kun je een appje sturen en dan kom je van eigens hier in het studio. We gaan terug in de tijd met Ben Lansing. Hier is een meisje van mijn dromen.

dat is de man die op het moment ontzettend goed gaat in de Nederlandstalige hitlijsten. Trouwens, dan loopt hier Jamie rond en ja, hij zegt net tegen mij of ik niet een beetje overwerkt raak. Schandalig, hè? Ja, het is vandaag zondag, Jamie, en dit is mijn derde uurtje radio, hè? Wat kunnen toch? Met de Burmese Droom!

Ja, die is lekker, hè. De Böhmische Traum was er van de geschwister Messner. En die was speciaal voor de Meulenvelden. En dat is in Weel. Voor Annie was die aangevraagd. Maar helemaal goed. Dan heb ik nog een verzoekje. 0314-377-970. 0314-377-970. En daar zit Henny aan de telefoon. En dan kun je nog tot 2 uur een verzoekje aanvragen. Dat deed ik. Gert Wassing deed dat ook. En die wilde een liedje horen eigenlijk van de Flamingo's. Dan ben ik heel diep in het archief gegaan hier van Radio Ideaal. En hij wilde een liedje horen

de Golden Bergen. Maar ik kan hem niet vinden, Gert. Ik heb deze gekozen, speciaal voor jou. Dit zijn de Rode Rozen. Ik hoop dat alles goed is. En anders, ja, mooi, het volgende week nog een keer eens op nee proberen bij je grote vriend Willem. En misschien had Willem hem wel, maar ik heb hem niet. Sorry, Gert. Deze is voor jou. De Rode Rozen.

Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal was dat. Ik had een verzoekje van Henny en Nel. Vroegen een liedje aan van Paul Mulder. Dit is Jungske in de zon.

Ja, lekker man. Judith Petersen, helemaal uit Spanje komt ze. Mag het nou wel of mag het nou niet? Ik kreeg trouwens net een berichtje van Judith. Dat ze bezig is met een nieuw album. Dus ik zou zeggen, hold dat even in de gaten. Nou, had ik nog een verzoekje hier liggen. En dat was een liedje van Nick McKenzie. En dat gaat ook naar Drem, geloof ik. En dat was van Annie.

0: achter de schuur en wal dat niet was.
1: Normaal was dat met achter de schuur en ja, eigenlijk voor Benny Joling, 80 jaar, is zijn geworden vorige week. En inmiddels zijn aangeschoven Bettine en Frank.
2: Ja, ja, goedemiddag.
3: Wat een droevig liedje is dit, hè?
1: Wat een droevig, ja, een droevig liedje.
2: Dat is wel prachtig
1: ik
2: muziek.
1: Ik weet het eigenlijk niet, maar jullie zitten naar me te kijken dat ja. Ik naar weg moet,
3: ja. Ja, nou ja, het haalt de stemming, haalt wel een beetje naar beneden.
1: Ja, maar het was jouw verzoekje.
3: Ja.
1: Achter de schuur dus.
3: Ach, ja. Ja, sorry.
2: Ja, don't maar muziek doet wat met de mensen. Dat maakt niet uit of het dan droevig is. Maar
1: en jij komt koprollend binnen.
2: Ja, ik kom er ongeveer rechtstreeks van uw Dalsen inderdaad.
1: Jij was gisteravond, ben je normaal in Dalsen?
2: Ja,
1: vertel eens.
2: Jongen, ja. Eigenlijk veel regenachtiger dan voorspeld. Maar ja? Er kwamen een paar hoorsbuien en dachten, oei oei, gaat dit goed komen. Maar het kwam goed, de taxi kwam weg. Maar nee, het was geweldig. Club uit mijn huur, 15.000 mensen, hartstikke uitverkocht. Ja, het voorprogramma was aan de, eigenlijk een beetje buiten de tent, was ja, dat zal.
1: Oh ja.
2: Dus die hadden een beetje stroomproblemen, maar met wat harten en stoten, heel genoten van ja, dat zal. Toen het normaal, heel eerst nog Bette Steigerpipe gehoord. Nou, dat was fantastisch. Ik denk ook al 15 of 20 jaar niet meer luisteren, die spullen. Het hele dak eraf, Rudy.
1: Waren die er ook Bette Steigerpipe?
2: Ja, dat was het voorprogramma. Toen spullen normaal. En toen vanaf ongeveer, uit mijn hoofd, een uur of 12, kwart of 12, heb de Heino's afgesloten.
1: Jezus, dus, wat een programma, joh.
2: Ja, dat was echt grandioos. Ja.
1: Bette Steigerpipe. Oh, daar kan ik daar ook even wat van drijven. Vind ik trouwens wel leuk, Bette Steigerpipe.
2: Ja, ja, was ja. En die spullen ook het hele dak eraf. Heel eerlijk bij Rudy, die bent ook niet meer zo jong. Nee, hè, de Bette Steigerpipe en zijn band leren. Maar was echt grandioos. Al die mensen en die komt allemaal met diezelfde liefde voor diezelfde muziek. En ja, geweldig.
1: Passie.
2: Ja,
1: passie.
2: Ja, dat is de goede term.
1: Hey, even wat anders. Hoe is, ben je een beetje opgedrukt van vorige week of niet?
2: We gingen gewoon afgelopen week en deur en gewoon weer deur naar dansen. Ja. Huikersweekend was natuurlijk ook weer.
1: Geweldig,
2: was
1: hè?
2: Fantastisch. En we hadden hartstikke mooi weer. En we hebben heel veel leuke en vooral gevarieerde bands horen en zien spullen.
1: Ja.
2: Een paar weken die ik heel erg goed vond. Daar waren onder andere de Daisy Dukes.
1: Ja, die vond ik geweldig.
2: Die bent ontzettend leuk. En ik vind het, wat ik zo leuk en wat ik persoonlijk zo bijzonder aan ze vind. Die speelt voor allerlei soorten dialect muziek. Maar vooral omdat ze een zangeres hebt. Dat klinkt toch net wel even anders dan dat je eigenlijk gewend bent in het gehoor. Dus die vond ik heel erg leuk. En we hebben natuurlijk met z'n allen zondagmiddag genoten van de Heino's. En de vrijdag gewoon werd afgesloten door de Kistjeskeels. Ja, dat vind ik toch momenteel wel een beetje de normaal coverband van dit moment. Dus het was een grandioos weekend. Ja, ja, fantastisch. De Tol had het natuurlijk allemaal fantastisch voor elkaar met al die vrijwilligers. En de organisatie. Maar ja, was echt een ontzettend mooi weekend.
1: Volgend jaar weer?
2: Het even kan wel, Rudy.
1: Ja?
2: Ja, dan wil we toch zeker. Dan boden we beter. Met ideaal ook, toch? Het even kan.
1: Ja, nou ja, goed. Ik heb het vanmorgen al even hier met de voorzitter over gehad. Volgend jaar dan gaan we gewoon weer naar naartoe.
2: Ja, volgend jaar boden we mee. En dan met de organisatie. Dan zorgen we dat we weer een prachtig mooi programma maken.
1: Dat komt helemaal goed. Hey Frank.
3: Ja, vertel.
1: Mag ik nog even een half uur gebleven zitten of niet?
3: Jawel, jawel.
1: Oh nee, stiefkwartier nog.
3: Dat geef ik ook nog wel. Ja.
1: En dan
3: mooi wegwerken. Ja,
2: ja, mooi ruimte maken.
1: Ik had nog een verzoekje hier liggen van Bob Voitog. En dat is als een liedje over een hondje.

0: Ja, dat is al een leuke... Frank, hè? Hij steekt gewoon open de microfoon, hè? Dat is oude meuk, hè?
1: Is dat zo? Ja. Sorry.
0: Lekker, man. Hè. Ja, Caroline was dat van Nick McKenzie.
1: Ik probeerde al mee te zingen. Dus,
0: ja, ik hoorde in de verte dat ik iets voorbij kwam.
1: Galm.
0: Galm, ja. Ook dan met mijn kieken. Ja. Eens even kijken. Deze was van Petine. Die zat even niet op te letten. Die zat ergens tussen de castagnetten. Dit is Better Steigerpipe. Gisteravond trouwens nog in Dalfsen.

was het weer. Twee uurtjes de groeten uit. Hier de Broncos. Vandaag is een keertje niet meer Willem van de Veur. En loop ergens weg niet. Maar ik moet plaatsmaken voor Frankie Rutte. Want Frank dan gaat dadelijk hier zitten. Hij gaat voice tracken. Mag ook.

De muzikale brouwerij. Is dat wat, Frank? Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van. En tot de volgende week.

Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 21 september is het Wereld Alzheimerdag, de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. Dit jaar is het landelijke thema van Wereld Alzheimerdag Ik blijf meedoen. Het Alzheimer-trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 21 september een themabijeenkomst waarin iemand die zelf dementie heeft en zijn partner vertellen over de impact van dementie op hun leven. Mensen met een vorm van dementie, hun partners, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De Stadskamer in Doetinchem is deze avond exclusief beschikbaar voor het Alzheimer-trefpunt. Het trefpunt verzoekt belangstellenden zich van tevoren aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Dit voorkomt teleurstelling aan de deur omdat het aantal deelnemers beperkt is en toegang zonder aanmelding niet gegarandeerd kan worden. Het programma maandagavond 21 september begint om 19:30. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.
0: Radio Ideaal.

0: Jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Tijdens Walk into the Light liepen vrijdagochtend in Wiel meer dan 30 deelnemers symbolisch van het donker naar het kleurrijke ochtendlicht. Onderweg werd gesproken over zelfdoding, verlies en moeilijke periodes, maar was er ook ruimte voor stilte en bezinning. De wandeling was bedoeld voor iedereen die direct of indirect met zelfdoding te maken heeft gehad. Het werd georganiseerd in het kader van de Wereld Suïcide Preventieweek. Na afloop keerde de groep terug naar de dorpskamer, waar de ochtend werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10-15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. De energiecoöperatie Lochem Energie bestaat eind september 15 jaar en schenkt daarom alle inwoners van Lochem een cadeau: de restauratie van de watermolen bij de fietsbrug over de Berkel. Het cadeau staat symbool voor de pogingen die Lochem Energie zich al 10 jaar getroost om stroom op te wekken met waterkracht uit de Berkel. De watermolen is jaren geleden gebouwd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het kunstwerk is een nieuw gebouwd skelet van de oude watermolen die in de middeleeuwen in Lochem stond. Het staat op het terrein van het waterschap Rijn en IJssel in de tuin van makelaardij Thoma. De restauratie van de watermolen geschiedt in samenwerking met het waterschap en Thoma. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
5: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
11: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 23 september een nazomerwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. De herfst komt eraan, maar je ruikt de zomer nog. De ideale tijd om te dwalen door de bossen langs de vennen en de boerderijen van Verwolde. Inmiddels verschijnen de eerste paddenstoelen en in de tuin van het huis bloeien de herfstbloemen volop. De wandeling op woensdag 23 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon en vooraf online reserveren is noodzakelijk. Dit kan via www.glk.nl/excursies. Na de wandeling gaan de deelnemers nog even naar het kasteel.
0: Radio Ideaal.
1: Per persoon en vooraf online reserveren is noodzakelijk. Dit kan via www.glk.nl/excursies. Na de wandeling gaan de deelnemers nog even naar het kasteel.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eukelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eukelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar de jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eukelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
10: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
11: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
12: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garretsen.nl.

Een hele goede middag. Het is zondag 13 september, even over 4 uur. Dit is de Swingende Middag. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek hier op Radio Ideaal. In de eerste uur hoort u ook het regionieuws rond 4:30 en komt mijn collega Thea voorbij met de agendatips uit de regio. Verder heb ik muziek klaarstaan van Rob de Nijs, maar ook Train, de Bee Gees en Roxette. Blijf dus vooral lekker luisteren. We gaan verder met Nederlandstalige muziek. Veldhuis en Kemper zongen in 2004 over Bijzonder.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na 26 jaar keert een echte publieksfavoriet terug op het toneel. Op donderdagavond 24 september en zondagmiddag 4 oktober brengt toneelgezelschap Het Buurtschap uit Sinderen het blijspel Het Veenspook opnieuw op de planken. Deze plattelandscomedie, geschreven door D.J. Eggegoor, zorgde 26 jaar geleden al voor volle zalen en veel gelach. Hoog tijd dus voor een comeback. Bezoekers worden meegenomen naar het begin van de jaren 70, naar het grensdorpje Bargerveen, verscholen tussen de moerassen en het Hoge Riet. Hier runt Treute Wapsenkamp op geheel eigenzinnige wijze de boerenherberg De Vier Winden. Van een bruisende herberg is echter al lang geen sprake meer. Gasten komen er nauwelijks en eigenlijk vindt Treute dat helemaal niet zo erg. Samen met Goor Gerrit houdt ze zich liever bezig met andere zaken. Maar dan dient zich de ene na de andere onverwachte bezoeker aan. De rust is voorgoed voorbij en Treute krijgt steeds meer moeite om alle verwikkelingen in de hand te houden. Wat volgt? Doldwaze situaties en onverwachte wendingen. De voorstelling wordt gespeeld in het buurtschapshuis in Sinderen. Op 24 september begint de voorstelling om 8 uur en op 4 oktober om 2 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.tbuurtschap.nl.
0: Radio Ideaal

1969 met deze prachtige klassieker van de Bee Gees, Speaks and Specs. Daarvoor was het nog even rocken, How Do You Do met Roxette. Hoorde u ook nog Sharks van de Imagine Dragons. En kwam mijn collega Thea voorbij met de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws en heb ik onder andere muziek klaarstaan van Bluff. Maar eerst nog even dialectmuziek, de allernieuwste hit single van de Heino's. En die heet, zoals het gelijknamige album dat onlangs is uitgekomen, 3 akkoorden 0 genuil.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Tijdens Walk into the Light liepen vrijdagochtend in Wiel meer dan 30 deelnemers symbolisch van het donker naar het kleurrijke ochtendlicht. Onderweg werd gesproken over zelfdoding, verlies en moeilijke periodes, maar was er ook ruimte voor stilte en bezinning. De wandeling was bedoeld voor iedereen die direct of indirect met zelfdoding te maken heeft gehad. Het werd georganiseerd in het kader van de Wereld Suïcide Preventieweek. Na afloop keerde de groep terug naar de dorpskamer, waar de ochtend werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10-15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. De energiecoöperatie Lochem Energie bestaat eind september 15 jaar en schenkt daarom alle inwoners van Lochem een cadeau: de restauratie van de watermolen bij de fietsbrug over de Berkel. Het cadeau staat symbool voor de pogingen die Lochem Energie zich al 10 jaar getroost om stroom op te wekken met waterkracht uit de Berkel. De watermolen is jaren geleden gebouwd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het kunstwerk is een nieuw gebouwd skelet van de oude watermolen die in de middeleeuwen in Lochem stond. Het staat op het terrein van het waterschap Rijn en IJssel in de tuin van makelaardij Thoma. De restauratie van de watermolen geschiedt in samenwerking met het waterschap en Thoma. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Muziek van Mike Peterson en Terug naar jou. Daarvoor nog Bangerad van Rob de Nijs en ook nog Drops of Jupiter van Train. Daarmee gaan we richting de klok van 5 uur. Dat betekent dat het NOS-journaal eraan komt. En het eerste uur van de swingende middag er voor deze toch wat regenachtige zondagmiddag weer op zit. Na 5 uur ben ik nog een uur lang bij u terug met heel veel gezellige muziek. Blijf dus vooral lekker luisteren naar Radio Ideaal. Dan sluit ik dit eerste uur af met muziek van Fisher Z en So Long.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
8: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
10: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
11: Mijn koeien drinken meer dan ik? Ha, dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
12: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
11: Ja.
12: En, werkt het?
11: De koeien zijn tevreden.
12: En jij?
11: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
13: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
14: Of dame?
13: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.

Fijn dat u nog steeds luistert. Dit is het tweede uur van de swingende middag hier op Radio Ideaal. Met heel veel swingende muziek tot 6 uur. Zoals Rutja Kot, maar ook Blondie, Jan Smit. En de gloednieuwe plaat van Ariana Grande komt nog voorbij. We begonnen het tweede uur met muziek van Miley Cyrus en haar plaat End of the World. En nu gaan we verder met de prachtige Nederlandstalige plaat Eén Ziel, Twee Gedachten van Jongens van Dijk. Je komt

0: said, Ram-a-lamma, bam-a-lamma, rock and roll is king.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
1: Radio Ideaal.
3: I've got

We horen Lene Marlin. Ja, toch wel een beetje eendagsvliegverhaal. Maar ze had een knijter van een hit eind jaren 90 met Sitting Down Here. Daarvoor hoorde u nog de prachtige Nederlandstalige plaat Ik Wil Alleen Maar Jou van Yves Berendsen. 20 Seconds van Ruben Hillen. En ook nog de agendatips uit de regio van mijn collega Thea Saalmink. Straks onder andere nog muziek van Jan Smit, maar ook Blondie en Rutja Kot komen voorbij. Maar eerst even terug naar de jaren 80 met Taylor Dane en Tell It To My Heart.

Eind jaren 90 en begin jaren 2000 was zangeres Anastasia een grote ster. En deze plaat was zeker een van haar hits. De guilty pleasure voor deze zondagmiddag was Paid My Dues. Daarvoor hadden we nog muziek van Blondie en ook kwam Jan Smit nog voorbij. Daarmee gaat de klok richting 6 uur. Dat betekent dat het tijd is voor het NOS-journaal deze zondag. En gaan we de zondagavond starten met Achterhoek Totaal. Nieuws en actualiteiten uit de regio. Ik ga het programma afsluiten voor deze zondag met Rutja Kot en haar prachtige plaat Leun op mij. Ik wens u een hele fijne zondagavond en heel graag tot de volgende keer.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Met dit uur de volgende onderwerpen.
1: Zondag 13 september, even over 6 uur. Fijn dat u luistert. Rond 6:30 hoort u het regionieuws. En aansluitend vertelt weerman Gerrit Vossels ons alle details over het weer van de komende dagen. Verder hoort u informatie en agendatips uit de regio. En ook hoe ik in gesprek ging vorig weekend met Hendrik Haverkamp bij het Hurkersweekend bij Café de Tol in Zelhem. Natuurlijk wordt dit alles aangevuld met de beste, leukste en gezelligste muziek uit het heden en het verleden. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 7 uur is dit Achterhoek Totaal.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: De line-up is bekend en alles staat in de startblokken om begin september weer een fantastisch Hurkersweekend 2026 te organiseren. Bij Café de Tol zal op 4, 5 en 6 september het dak eraf gaan voor elk wat wils. Rock, country, rock en roll, maar ook hard rock zal bijvoorbeeld dat weekend te horen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tribute bands zoals Peace of Maiden. Deze heren komen niet alleen dicht bij het originele Iron Maiden, maar de naam zegt het ook al, de performance weten ze ook te evenaren. Een feestband die de menigte op zal zwepen mag niet ontbreken. Lijn 7 is van de partij. Zij zullen ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Zelfs Thijs Kemperink is gestrikt. Samen met Erwin Nijhoff trappen zij als eerste artiesten het Hurkersweekend af. Ook de Roundabouts zijn dit jaar te horen. Van de rode draad van het weekend is en blijft Boerenrock. Deze is troef. Vaste bands zoals Old Nace, de Kistjeskeels, Aanhangerschapsband en de Heino's zijn van de partij dat weekend. Nieuw dit jaar is de muziekbingo. Daarmee zal de zondag worden afgetrapt. De opening van het Hurkersweekend vindt plaats op de vrijdag rond 1:30. Het programma is te vinden op aanhangerschap.nl. She's crazy like a fool.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Tot en met 23 oktober exposeert een grote groep kunstenaars van Kunstkring Brummen en omstreken in Theetuin Vierakker aan de IJsselweg 13 in Vierakker. De tentoonstelling biedt een gevarieerde collectie kunstwerken, variërend van realistisch tot abstracte kunst. En alles wat daartussen ligt. Bezoekers kunnen genieten van een grote diversiteit aan stijlen, technieken en onderwerpen, waarbij iedere kunstenaar een eigen persoonlijk beeldtaal laat zien. De expositie is tijdens openingstijden van de Theetuin vrij te bezoeken. Iedereen is van harte welkom om de veelzijdige kunst van de leden van de Kunstkring Brummen en omgeving te komen bewonderen. Kijk voor actuele openingstijden op de website van de Theetuin in Vierakker. Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september vindt in Zutphen de 8e editie van Festival Oeverloos plaats. Het internationale buitentheaterfestival brengt voorstellingen op verschillende locaties in en rond de stad, met onder meer theater, circus, muziek en dans. De voorstellingen zijn te vinden op de website en geschikt voor alle leeftijden. Het Koelhuis aan de Koenense Parkstraat 1 is tijdens het festival de centrale plek voor kaartverkoop, het avondprogramma en horeca. Bezoekers kunnen kiezen voor een passepartout, dagkaart of losse ticket per voorstelling. Informatie en de tickets zijn verkrijgbaar via de website. Festival-oeverloos.nl of hetkoelhuis.nl.

er gisteravond ook weer bij in Dalsen, waar normaal voor 15.000 mensen bij het Sallands Bakfeest speelden. De Heino's met hun plaats achter Mien Huus. Daarvoor hoorde ik nog muziek van Eros Ramazzotti en de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regionieuws en hoort u van weerman Gerrit Vossers alle details over het weer van de komende dagen. Maar eerst gaan we nog even terug in de tijd. Begin jaren 60. U gaat luisteren naar een prachtige klassieker. Tijdloos wat mij betreft. Gene Chandler en Duke of Earl.

0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Tijdens Walk into the Light liepen vrijdagochtend in Wiel meer dan 30 deelnemers symbolisch van het donker naar het kleurrijke ochtendlicht. Onderweg werd gesproken over zelfdoding, verlies en moeilijke periodes, maar was er ook ruimte voor stilte en bezinning. De wandeling was bedoeld voor iedereen die direct of indirect met zelfdoding te maken heeft gehad. Het werd georganiseerd in het kader van de Wereld Suïcide Preventieweek. Na afloop keerde de groep terug naar de dorpskamer, waar de ochtend werd afgesloten met een gezamenlijk ontbijt. Tijdens een bezoek van Tweede Kamerleden aan het centrum van Eibergen waarschuwen Peter Stoverink, voorzitter van de Eibergse Centrum Ondernemers, en wethouder Han Boer van Berkeland voor de gevolgen van grenswinkelen. Uit onderzoek van MKB Nederland

0: en VNO-NCW blijkt dat 72% van de inwoners van grensgemeenten minstens één keer per maand in Duitsland inkopen doen. Tijdens het bezoek aan Eibergen waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers en Rabobank aanwezig. Onderzoeksbureau Pantaya becijferde voor MKB Nederland dat retailondernemers in de grensregio 10-15% omzet kunnen mislopen. De delegatie vertrok daarna naar attractiepark Bommelwereld in Groenlo, waar het MKB-rapport officieel werd aangeboden aan de landelijke politiek. De energiecoöperatie Lochem Energie bestaat eind september 15 jaar en schenkt daarom alle inwoners van Lochem een cadeau: de restauratie van de watermolen bij de fietsbrug over de Berkel. Het cadeau staat symbool voor de pogingen die Lochem Energie zich al 10 jaar getroost om stroom op te wekken met waterkracht uit de Berkel. De watermolen is jaren geleden gebouwd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het kunstwerk is een nieuw gebouwd skelet van de oude watermolen die in de middeleeuwen in Lochem stond. Het staat op het terrein van het waterschap Rijn en IJssel in de tuin van makelaardij Thoma. De restauratie van de watermolen geschiedt in samenwerking met het waterschap en Thoma. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag is de dag bewolkt en regenachtig begonnen. Een groot deel van de ochtend en ook van de middag een deel was het wat regenachtig. De regen die trok geleidelijk aan naar het oosten weg en daarachter waren ook opklaringen. De meeste neerslag viel ten zuiden van onze omgeving, vooral Brabant. Het zuidelijk deel van Brabant, dat is tussen de 30 en de 40 mm gevallen afgelopen dag. In onze omgeving hadden we meest een millimeter of 6 tot 8, daar zaten de meeste neerslaghoeveelheden tussen. En verder temperatuur, het was best wel aangenaam, mede omdat er ook niet zo heel veel wind was. Kwam het kwik uit op 21 graden. Nou, vanavond en ook komende nacht dan hebben we nog te maken met wolkenvelden en opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 14. Er kan een enkel lokaal buitje vallen. Morgen vroeg, dan begint de dag ook met een enkele bui. Later is het allemaal weer wat droger. En de rest van de dag zal er ook meest droog blijven, met temperaturen die dan oplopen naar 23 tot 24 graden. In de avond en de nacht na de dinsdag, dan koelt het af naar een graad of 12. En dinsdag dan hebben we te maken met in eerste instantie flink wat zon. Later ook wel wat bewolking. En vooral in de middag neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Eind van de middag, begin van de avond, gaan er dan wat buien vallen. Voor die tijd loopt de temperatuur nog op naar 25 graden. Dinsdagavond dus wat buien met kans op onweer erbij. In de nacht naar de woensdag valt er ook nog wat neerslag. En woensdag wordt ook een dag met zo nu en dan wat buien. Tussendoor af en toe wat zon. Maar we zitten toch in de koelere lucht met een graad of 20. Donderdag daarentegen lijkt weer een drogere dag te gaan worden met een graad of 19 tot 20. En vrijdag en zaterdag valt er weer een enkele bui en dan wordt het ook een graad of 20. Wat dat betreft, de komende tijd hebben we een paar nattere dagen, maar geleidelijk aan wordt het wel droger eind volgende week. En dat zal zaterdag, zondag zijn. Dan hebben we toch meest droog weer. En vanaf zondag ook een aantal dagen met droog weer en temperaturen die geleidelijk aan iets hoger uitkomen.
1: Achterhoek Totaal,

0: Ik denk dat ik wel kan zeggen dat het opperhoofd der opperhoofden tegenover me zit. Hendrik, vertel eens. Het Hurkersweekend is in volle gang. Dag 3, zondagmiddag. Hoe is het met o?
1: Met mij ging het wel aardig goed, hoor. Dus, maar ik was net hier te kijken naar de aanhangerschap in. Dan dacht ik, voor mij jammer dat ik er niet bij tussen stond. Dan had ik daar ook wel graag wat met willen zingen. Maar ik kan ook niet, maar ik heb niet gerepeteerd. Dus ja, dat kan natuurlijk wel.
0: Hadden ze ook niet jullie nodig voor de repetities?
1: Nee. Maar ik denk dat volgend jaar wel doen, maar ik heb de setlist meegenomen. Die kan ik mooi voor volgend jaar, kijk maar.
0: Dan kun je vast zelf een beetje oefenen.
1: Ja, daarom. En dan samen met Theo, die net hier bij jullie. Ja, dan kan ik dat mooi met Theo samen doen. Maar Theo, die heeft een gitaar van Paul Kemper. Dus wat wil je dan meer?
0: En dan hoop je dat de volgend jaar goed genoeg is om samen met O op het podium te staan.
1: Dan gaan we nieuwe en ook nieuwe teksten willen. Maar allemaal weer mooi. Dan moet je zelf ook een beetje improviseren. Dat is gewoon weer nummer dan van normaal. Maar dan moet je zelf de teksten maken. Ja, wel. Maar
0: ik hoor het al, het wordt een hele show.
1: Ja, maar dat moet wel muzikaal weer net zo wat normaal ook doet. Dat is hetzelfde nummer wat normaal ook al die gespeeld is. Maar dat spelen we niet ook. Alleen dan hetzelfde alles, maar alleen de teksten is wel anders weer.
0: Besef je wel, Hendrik, dat je de lat voor Theo heel erg hoog legt. Welk niveau er volgend jaar gitaar moet kunnen spelen dan?
1: Ja, dat ook. Ja, dat is ook. Maar ja, ik ken Kemi Rijman, ken ik ook goed. Ja. Nou, en dan gaan we nog. En die van mijn kelder ook, die roemen en zo.
0: Dus goeie muzikanten, hè?
1: Ik ken het allemaal. Alleen jammer dat Dennis Pilaar er niet bij. Die ken je dat. Die heeft vroeger al die kistjes gekild. En die speelt nog weer bij Jara Sal.
0: Ja, dat klopt.
1: Jara Sal doen.
0: Maar Hendrik, ben je de hele dag hier, denk je? Of nou een hutje?
1: Ik blijf hier tot een uur of zes of zo.
0: Ja. En dan weer lekker op huis aan?
1: Dan ja, maar ik kan dat de hele dag ook niet volhouden.
0: Nee, samen genieten hier een hutje.
1: Ik woon hier maar 3 kilometer vanaf. 3,3 kilometer.
0: Even een hutje genieten samen op deze zondagmiddag en dan weer fijn nieuws.
1: Precies.
0: Naar de appels.
1: Ja, dat kun je ook zeggen.
0: De grote muzikale virtuos. Ik ben horen net van Hendrik dat hij volgend jaar de lat heel hoog hebt liggen. Maar hij wil muziek met hem maken. Je hebt gitaarles.
2: Oh god, nu gaat het gebeuren. Henk, ben wij nieuw hebben beloofd.
0: Ja, het niveau wordt heel hoog, maar hij wil met hem op podium op de zondag.
2: Ook nog?
0: Ja.
1: Samen.
0: Maar het moet wel goed wensen, joh, want hij wil het niveau van normaal.
2: De lat moet hoog liggen, hè? Dus ja, dat wordt nog een uitdaging.
1: Met Kevin samen en met Dennis Pilaar.
0: Hendrik heeft er al een hele show van gemaakt, Theo.
2: Godverdomme, nou, dat wordt er wat, Henk. Hé, oh, niet al.
1: En die Wimke van die inderdaad was gisteren die. Wat ben je nou meer?
0: Dan zorgen we dat het er ook is.
2: Knap met die app.
0: Hendrik, geniet nog even van de zondagmiddag, van mooie muziek. Heel erg fijn dat je wat tijd voor ons wilt maken.
1: Dat doe ik zeker. Die heb ik 3 weken terug nog een keer met
0: Rudy.
1: Ja, ook met jullie wel op zondag. En toen 2 weken doorvuur, of niet 3 weken doorvuur, hebben we ook nog een keer weer gespeeld. Samen. En dat was met Erwin Nijl.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat was ook bij mijn collega Rudy op de zondagmorgen. Ja. Mooie opname geworden. Ja,
1: heel mooi. Dat vond ik hartstikke fijn.
0: Geniet er nog lekker van op zondag. Dankjewel.
1: Ja, alsjeblieft. Hoor. Ja.

En met deze heerlijke plaat van Sander Kwarten en Spreken Zonder Woorden sluiten we Achterhoek Totaal van deze zondagavond alweer af. U weet het, heeft u een leuk onderwerp of evenement waar u aandacht voor wil? Stuur dan een mailtje naar redactie@radioideaal.nl en dan komen wij graag met u in contact. Na 7 uur kunt u luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. En tussen 8 en 10 sluit René Regeling de zondagavond af hier bij Radio Ideaal. Met zijn programma Sterk Zondagswerk. En natuurlijk het belspel van de regio rond 8:30. Raad waar die staat. Ik wens u een hele fijne zondagavond. En heel graag tot de volgende keer.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brams Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
3: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord. Het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag, buurvrouw.
7: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
8: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

0: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Ree. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De lekkerste patat en snacks kom uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Garrison.nl.

Richards en een nummer uit 1963 zelfs. En het is getiteld Lucky Lips. En met deze plaatsen zijn we weer aan het programma Sterk Zondagswerk begonnen op deze zondagavond. Mijn naam is René Regeling. Samen met dochterlief Linda gaan we om 8:30 het spelletje Raad waar die staat spelen. We hebben weer een hele mooie. En als u mee gaat spelen, maakt u kans op een waardebon. En dan hebben we nog wat kaarten liggen voor de kermis in Gaanderen. Daar hebben we kaarten liggen voor vanavond. Dus zegt u, ik wil er naartoe, maar heb ik nog geen kaarten. U kunt ze hierop komen halen in de studio. En ik heb er nog wat voor aanstaande dinsdag. Dus die mag u ook opkomen halen. Goed, dan hebben we straks in het tweede uur rond 8:45 ons ideaal, onze promotieplaats. En dat doen we met aankomend stormend talent. Ik weet niet hoe je het noemen wilt. Misschien nog een verrassing welke dat is. Maar dat gaat u straks om 8:45 horen. En om 9:30 hebben we een instrumentale. En op de zondagavond, u weet het, veel Nederlandstalige muziek gaan we ook zeker doen met de volgende.

prachtige Duitsstalige muziek hoort u van de zangeres Andrea Berg. Daarvoor een nummer van de Roffels, hier Bunk Weer. Wilma, die zong over Als je verliefd op een jongen bent. En de eerste in het rijtje was muziek van Quintus. En dat nummer heet De Grote Race. Ook dialectmuziek komt er voorbij. Wormal van de Roffels was net ook dialect. De volgende is ook zo'n mooie dialectplaat. Bijzondere plaat, moet ik zeggen.

Ja, ook zo'n lekkere piratenplaats was dit van de Bootniks. En ze zongen over Rosie. Daarmee werd het ruim 3,5 minuut voor 8:30. We hebben nog een plaats klaarstaan. En na die plaat gaan we samen met u Raad van die Staat spelen. Wilt u dadelijk de aanwijzingen op een of andere manier noteren? Kan altijd handig zijn. Dan heeft u mooi tijdens het volgende nummer van Belinda Kinnaar nog tijd om een en ander bij elkaar te zoeken voordat we u de eerste aanwijzing voorbij laten komen. Ik zei het al, Belinda Kinnaar, en ze zingt over de tijd van mijn leven. Oh, oh.

Eventjes over 8:30 op de zondagavond. Als u afstemt op Radio Ideaal of Ideaal Plus, dan hoort u het spelletje Raad waar die staat. En dat gaan we ook vanavond zeker zo doen. U kon het al horen aan het jingeltje en de muziek die er al bijna 35 jaar bij hoort bij dit spelletje. Wat gaan we doen? We gaan dus Raad waar die staat doen. U kunt daarbij een waardebon winnen. En die wordt vanavond weer beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. En u kunt ook nog kaarten, die kunt u gewoon afkomen halen in de studio. Ik heb nog kaarten voor de kermis in Gaanderen voor vanavond. Wilt u daar naartoe? U heeft geen kaarten. Rij even langs de studio aan de Stationstraat 32A in Zelhem en u neemt ze mee. Of dat u bijvoorbeeld aanstaande dinsdag nog naar de kermis in Gaanderen wilt. Opsturen lukt niet, maar u kunt ze wel vanavond nog opkomen halen in de studio dus aan de Stationstraat. Ik zal het straks nog een keer weer herhalen. Maar eerst gaan we Raad waar die staat spelen. Ik heb een zevental aanwijzingen en daar hoort weer iets bij. Dat iets, dat zeg ik u natuurlijk niet, want dat weten wij alleen in de studio. Dat mag u gaan raden. En als u het juiste antwoord doorbelt en dan ook op de radio natuurlijk, dan wint u die waarde. Ja, eerst genoeg gepraat. Ik zal de eerste aanwijzing gaan geven, want anders heeft u er natuurlijk niks aan. En dat is dan weer zo'n lekkere vage. Maar wie weet, we hebben het vaker gehad, een hele vage aanwijzing en toch werd die geraden. De eerste is dus, ik ben voor meerdere doeleinden geschikt. Dus ik ben voor meerdere doeleinden geschikt. U belt maar naar de studio. Wij zijn bereikbaar op 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Len Bieleveld.
0: Hoi.
1: Hoi. Ik denk dat het een stok is.
0: Een stok? Dat zoeken we niet, Len. Hey, dankjewel. Jo, hoi. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond, met Leo.
0: Hoi, Leo.
2: Is een klusjesman?
0: Een klusjesman, zoeken we niet. Hey, okay. Dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond, Rent in Pammeren.
0: Hallo.
3: Ik dacht aan een bezemsteel.
0: Een bezemsteel, ook een mooie, maar ook niet.
3: Oké, bedankt.
0: Hey, dankjewel. Jo, hoi. Doei. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Wim uit Lochem.
0: Dag Wim uit Lochem.
4: Is het Zolt?
0: Zolt? Nee, het is ook geen Zolt.
4: Geen Zolt.
0: Hey, goed zo Wim. Jo, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Met Daniel.
0: Hoi Daniel.
5: Ik dacht een oven.
0: Een oven, ook een mooie, maar zoeken we ook niet. Okay. Hey, yo, dank je. Hoi. Oh.

0: al een heel aantal reacties. Zeker al met de eerste aanwijzing. En die zal ik nog een keer voorbij laten komen. Ik ben voor meerdere doeleinden geschikt. U kunt bellen met de studio 0314 377 970. Met René, goedenavond.
1: Goedenavond, met Theo Donkers. Ik duik een beeldscherm.
0: Een beeldscherm zoeken we ook niet. Hey, dankjewel Theo. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, ik dacht een bezemsteel.
0: Een bezemsteel zoeken we ook niet. Hey, bedankt voor het bellen. Ja hoor, dag. Ja, bezemsteel of bezemsteel, we verstaan het wel, maar het was in ieder geval niet het antwoord. De eerste nogmaals, ik ben voor meerdere doeleinden geschikt en ik zal u de tweede ook geven. Je komt mij elke keer wel tegen, dus je komt mij elke keer wel tegen. Ideaal, goedenavond.
2: Hey René, goeiedag, ben Frank.
0: Dag Frank, goedenavond.
2: Ik denk dat ik nog een keer bellen, ben Gerrikje voor. Ja. Volgens mij is het een mes.
0: Een mes, zoeken we ook niet. Ja. Hey, yo, dankjewel Frank.
2: Okay,
0: yo, hey. Ideaal, goedenavond.
3: Met Leo.
0: Hi.
3: Is een auto plus aanhangwagen?
0: Een auto plus aanhangwagen, ook nog niet.
3: Oké.
0: Okay. Hey, bedankt. Hoi. René, goedenavond.
4: Goedenavond, Gerry.
0: Gerry, goedenavond.
4: Is het een fiets?
0: Een fiets. Ook een leuke, maar ook nog niet.
4: Ja, maar dan.
0: Hey, bedankt. Joe, hey.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Jan Neming.
0: Hoi.
1: Is het zo'n aardbeien?
0: Aardbeien, zijn het ook niet, Jan?
1: Oh.
0: Hey, dankjewel. Ah, joh. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Mevrouw Verleuzen, goedenavond.
0: Dag mevrouw Verleuzen.
2: Ik dacht een kaart.
0: Een kaart, zegt u? Nee, zoeken we ook niet. Nee, dankjewel. Jo, doei.

0: Ik zal er nog een keer de eerste twee aanwijzingen geven. Ik ben voor meerdere doeleinden geschikt. En de tweede die ik u gaf is: je komt mij elke keer wel tegen. Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Theo Donkers.
0: Hoi Theo.
1: Ik ben een motor.
0: Een motor, ook een mooie, maar ook niet Theo.
1: Nee, hey. Er zit overal motor in. Dus
0: ja, dat klopt, het is inderdaad zo. Maar het is niet het antwoord. Hey, oh. Tot zo weer Theo. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond, met Len Bieleveld.
0: Dag Lien.
2: Ik dacht dat het een auto is.
0: Een auto, zoeken we ook niet. Hey, dankjewel. Yo Len, hoi. Meteen even de volgende beller. Ideaal, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
0: Dag Tim, hoi.
3: Ja, daar ben ik.
0: Ja, ik hoor het.
3: Ik zoek naar Gert, maar die is even nu niet.
0: Nee, die hebben we straks nog wel aan de telefoon gehad, maar hij heeft nog niet gereageerd. Hij zal de telefoon wel leeg hebben, denk ik, of zo. Dus,
3: ja,
0: maar zeg dus, ja, nou maak jij misschien meer kans om het juiste antwoord te geven.
3: Ja, we hebben dus, een heel goed antwoord gegeven, dus is het misschien glas?
0: Glas? Nee, hier zoeken we ook niet. Maar je hebt nog weer kans om het te krijgen, ja? Jo, Tim, hoi. Ideaal, goedenavond.
4: Ja, met Wim.
0: Wim.
4: Kunnen spelden?
0: Spelden, zijn het ook niet.
4: Nee. Ook niet.
0: Hey, dankjewel. Jo, Wim. Ja, we kregen een aantal meer reacties van, hey, waar is Gert? Nou ja, ik heb hem straks nog een paar keer aan de telefoon gehad voor de uitzending al. Dus, maar misschien heeft hij vandaag wel zoveel gebeld dat hij de telefoon leeg heeft of zo. Ik weet het niet.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ik dacht van glas en rood.
0: Nee, zoeken we ook niet, Tom. Hé, hey, bedankt voor bellen. Yo! Met René, goedenavond.
2: Met Leo.
0: Hé. Hey.
2: Is het een schilmesje?
0: Een schilmesje? Is ook weer wat anders, maar is het ook niet.
2: Oké.
0: Okay. Hé, hey, dankjewel. Yo, Leo. Hoi. Met René, goedenavond.
3: Goedenavond, met Luc de Nave.
0: Dag, Luc.
3: Is het antwoord Gert?
0: Nee, is het ook niet.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Met Theo Donkers, goedenavond.
0: Goedenavond, Theo.
1: Ik dacht een rood dorpblad.
0: Nee, zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Even kijken, de eerste twee zullen we de derde ook bij doen. De eerste, ik ben voor meerdere doeleinden geschikt. De tweede, je komt mij elke keer wel tegen. En de derde, bijna iedereen bezit mij wel. Dus bijna iedereen bezit mij wel. U belt me naar de studio als u die Weideman nog graag wilt winnen. 0314 377 970.

Ja, we hebben al meerdere telefoontjes gehad vanavond. U heeft de reacties al wel kunnen horen in de uitzending. Nog niet het juiste antwoord. U belt maar gewoon. En als u de juiste geeft, ik zei het al, dan is die waardebon voor u.

0: wel weer in de kop.
1: Goedenavond, ideaal.
0: Ja, goedenavond. Is het Touw?
1: Benny, Touw, nee. Ja, nee, Benny, het is geen touw wat we zoeken.
0: Nee, oké.
1: Hey, bedankt. Jojo, tot zo weer. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Christine.
1: Dag, Christine. Nee, ik ben de WB.
2: Ik ben de WB, ja.
1: Mooi zo.
2: Ja. Ik dacht van een zeef.
1: Een zeef. Ook een heel ander antwoord, maar zoeken we ook niet, Christine.
2: Oh, nou, dan zoeken we verder.
1: Hey, goed zo. Tot zo. Jojo. Met René, goedenavond.
3: Hoi, met Tim.
1: Tim.
3: Ja, zijn het misschien ramen?
1: De ramen zijn het ook niet, Tim.
3: Nou, hey. Volgende keer weten.
1: Ja hoor, tot zo. Hey. Ideaal, goedenavond.
4: Met de neming.
1: Hoi.
4: Ik dacht punaises.
1: Punaises zijn het ook niet.
4: Oh, jammer.
1: Jo, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Met Gerry.
1: Gerry.
5: Zijn het tegels?
1: Tegels zijn het ook niet, Gerry. Het is toch wat anders nog. Hey, ja, bedankt. Jojo. Met René, goedenavond.
6: Dag René, met Wim uit Lochem.
1: Mooi.
6: Is het een scheren?
1: Een scheren. Het is ook geen scheren, Wim. Nou. Is ook wat anders. Ja, hey, goed, dank je. Jojo. Met René, goedenavond.
7: Ja, met Leo.
1: Hoi.
7: Is het een boodschappentas?
1: Een boodschappentas zoeken we ook nog niet, Leo. Het is wat anders.
7: Oké.
1: Okay. Hey, jo, dank je wel. Ideaal, goedenavond.
8: Goedenavond, nog een keer met Theo Donkers.
1: Mooi.
8: Ik dacht een aansluiting.
1: Een aansluiting, ook nog niet. Hey, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Goedenavond. Is het misschien een horloge?
1: Een horloge? Zoeken we ook nog niet. We zoeken nog wat anders. Hey, bedankt. Jodo. Ideaal, goedenavond.
10: Goedenavond. Dag, hier met Robert.
1: Robert.
10: Is het een telefoon?
1: Een telefoon. Ook niet, Robert. Hey, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ideaal. Nou, die gooit hem weer op, dat kan. Ideaal, goedenavond.
11: Ik dacht van Daniel. Ik dacht een stofzuiger.
1: Een stofzuiger, Daniel, zoeken we ook niet. Nee, we zoeken wat anders. Hey, bedankt. Ja. Hoi. Met René, goedenavond.
12: Ja, René, je bent Jan.
1: Hoi.
12: Ik denk een broodplank.
1: Een broodplank, zoeken we ook niet, Jan.
12: Hey.
1: Heel bedankt. Hoi. Ja. Goed, even een stukje muziek, maar dan doen we toch even een volgende beller. En dan kan de muziek weer verder gaan dadelijk. Ideaal, goedenavond.
13: Goedenavond met mevrouw Van Leurzen.
1: Hallo.
13: Ik dacht water.
1: Water? Nee, zoeken we ook niet. Hey, bedankt voor bellen. Jodo. Ideaal, goedenavond.
7: Met Leo.
1: Hoi.
7: Is een brievenbus?
1: Een brievenbus, ook niet. Eeuw. Dankjewel, okay. Leo. Hoi. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, u bent in de uitzending.
14: Goedenavond, met Dina. Een sleutel?
1: Een sleutel, Dina. Is het ook niet?
14: Oh.
1: Hey, jo, bedankt voor bellen.
14: Ja, joei.
1: Dag. Ideaal, goedenavond.
15: Goedenavond, met Len Bieleveld.
1: Dag, Len.
15: Ik denk dat het mijn buurman is.
1: Jouw buurman? Ja, dat zou kunnen, maar ik ken die beste man niet, dus ik kan hem ook niet als antwoord hebben. Dus, ja. Hey, dankjewel. Dag Len. Ideaal, goedenavond.
3: Hey René, hoor je met Tim?
1: Tim.
3: Zijn het misschien huizen?
1: Huizen? Zijn het ook niet? Hey, nee, joh, nou, dankjewel. Jammer. Dag Tim. Joh, hey. Ideaal, goedenavond.
0: Ja, René, met Benny nou eens. Is het een portemonnee?
1: Een portemonnee, ook niet.
0: Oké. Okay,
1: heel veel dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
16: Hey René, Frank
1: Hoi.
16: René, is het een rits?
1: Een rits, ook niet. Nee.
16: Oké.
1: Okay. Hey, het is wat anders, Frank. Jo, bedankt. Hoi. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond. Dat is niet een signaal die we willen horen.

0: We doen de aanwijzingen er nog een keer bij. Ik ben voor meerdere doeleinden geschikt. Je komt me elke keer weer tegen. Bijna iedereen bezit me wel. En de vierde, ik ben eigenlijk nooit alleen. Dus ik begin eigenlijk nooit alleen. Ideaal, goedenavond.
1: Met Theo Donkers.
0: Hoi.
1: Hey, ik draag een vaatdoek.
0: Een vaatdoek, ook niet, Theo. Hey, dank je. Hoi.

0: Ja, we gaan meteen over naar een volgende beller weer. Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Len Bieleveld.
0: Hoi.
1: Ik denk dat het een stoffer en blik is.
0: Stoffer en blik zoeken we ook niet, Len. Hey, ja, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Nee, ik dacht, als je niet alleen bent, dan ben je met z'n tweeën.
0: Met z'n tweeën, nee, is ook niet het antwoord, Tom. Hey, bedankt voor bellen. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Hallo, mijn Gerry.
0: Hoi, Gerry.
3: Is het een spiegel?
0: Een spiegel, ook nog niet.
3: Hey,
0: jo, Gerry, bedankt. Jo, jo, we gaan meteen over volgende beller. Ideaal, goedenavond.
4: Rentek Padderen, ik dacht aan een waterpomptang.
0: Een waterpomptang? Mooi antwoord, maar is het ook niet.
4: Okay.
0: Hey, jo, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Leo.
0: Hoi.
5: Is het een collega?
0: Een collega is het ook niet.
5: Hey, okay.
0: Jo, Leo, bedankt voor bellen. Ideaal, goedenavond.
6: Met André.
0: André.
6: Peper en zoutstel.
0: Peper en zoutstel, ook een mooie. Ook niet.
6: Oké.
0: Okay. Hey, jo, bedankt, André. Meteen volgende beller. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, Christine.
0: Mooi.
7: Hoi. Een bestekla.
0: Een bestekla. Ook een mooie. Ook niet.
7: Ook niet.
0: Jo, Christine. Jo, dankjewel. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Goeiedag, hier met Robert.
0: Robert.
8: Ik dacht aan schoenen.
0: Schoenen zijn het ook niet.
8: Oké.
0: Hey, jo, dank je. Ik zal meteen een vijfde aanwijzing erbij doen. De eerste vier zijn: ik ben voor meerdere doeleinden geschikt. Je komt mij elke keer wel tegen. Bijna iedereen bezit mij wel en ik ben eigenlijk nooit alleen. En de vijfde is: ik heb meerdere betekenissen. Dus ik heb meerdere betekenissen is de vijfde aanwijzing. Ideaal, goedenavond.
9: Ja.
0: Met wie spreek ik?
9: Met Henny.
0: Ja.
9: Ja, is de kleerhanger.
0: Een kleerhanger is ook het antwoord niet.
9: Oké.
0: Hey, dank u wel. Jo, ideaal, goedenavond.
10: Hoi, met Sim.
0: Hoi.
10: Is het misschien bestek?
0: Bestek is het ook niet.
10: Ah, nou, hey, volgende
0: jo,
10: keer
0: weten. Jo, hoi. Ideaal, hallo. Goedenavond.
11: Ja, goedendag, mijn Job.
0: Jan.
11: Hoi, goedendag.
0: Zeg hem maar eens.
11: Is het een bierfles?
0: Een bierfles is ook het antwoord niet.
11: Oh.
0: Hey, heel bedankt. Yo, hoi. Ja, en dan gaan we even wachten op een volgende beller. Ja, ik krijg weer teken van Linda. Ideaal, goedenavond.
12: Goedenavond, met Benny nog een keer.
0: Daar ben ik.
12: Is de trouwring?
0: Een trouwring is ook op een hele andere boeg, maar is het hem ook niet?
12: Nee.
0: Hey, yo, bedankt. Yo, hoi. Ideaal, goedenavond.
13: Een Rentek Palmeren.
0: Hoi.
13: Ik dacht aan een lepel.
0: Een lepel, ook niet. Hé, hey, okay. Jo, bedankt. Jo. Ja, u kunt nog steeds bellen naar de studio 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
14: Goedenavond, met Daan Driessen.
0: Hoi, Daan.
14: Hey, René, ik denk dat het een schap is.
0: Een schap? Zoeken we ook niet, Daan. Nee, jo, bedankt voor bellen. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
15: Goedenavond, met Harry.
0: Harry.
15: Ik wil het antwoord zeggen.
0: Nou, dat mag.
15: Tanden.
0: Tanden, nee, zijn het ook niet.
15: Oh, helaas.
0: Hé, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
10: Hoi, met Sim.
0: Hoi.
10: Is het misschien een beslagkom?
0: Een beslagkom is het ook niet. Hé, hey, jo, bedankt. Hoi. Ik had net de vijfde aanwijzing. Ik heb meerdere betekenissen. We doen er ook de zesde maar bij, want de tijd die vliegt, zie ik. Ik ben er in verschillende groottes, dus ik ben er in verschillende groottes. Ideaal, goedenavond.
16: Met Theo Donkers, goedenavond.
0: Hoi.
16: Ik dacht pijpen.
0: Nee, ook niet.
16: Er ook meerdere betekenissen.
0: Ja, nee, maar is het niet. Hey, oh. Theo, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
17: Christine.
0: Mooi.
17: Mooi. Een bedkussen.
0: Nee, een bedkussen is het ook niet.
17: Kom je ook elke dag zien,
0: ja,
17: hè?
0: Dat doe ik, inderdaad. Hey, jo, bedankt. Joedoe. Oeh, dat fluit nogal. Ideaal, goedenavond.
10: Mooi, met Tim.
0: Tim.
10: Een mixer,
0: zegt Tim. Nee, is het ook niet, Tim. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
18: Gerry.
0: Hi, Gerry.
18: Is de neus?
0: Een neus is het ook niet. Nee.
18: Oh, jammer.
0: Hé, hey, dankjewel. Jodo. Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Len Bieleveld.
0: Hoi.
1: Ik denk dat het een sleutel is.
0: Een sleutel zoeken we ook niet. Hé, hey, dankjewel. Jo, hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hallo, mijn Daniel.
0: Daniel.
1: Ik dacht vliegen.
0: Vliegen zijn het ook niet. Nee, hey, dankjewel. Hoi. Ik zal nog even tussendoor noemen, snel. We hebben nog kaarten voor de kermis Gaanderen. Voor vanavond zelfs nog. U mag ze opkomen halen in de studio. En we hebben er ook nog wat voor dinsdag. Mag u ook komen halen vanavond in de studio. U kwam aan. Ideaal, goedenavond.
2: Renke Panderen.
0: Hoi.
2: Aan een paas.
0: Een kaars? Nee, zoeken we ook
2: paas.
0: Niet. Nee, ook
2: paas.
0: Niet. Nee, vaas ook niet. Nee. Hey,
2: okay,
0: heel bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Met Anita.
0: Dag Anita.
3: Hi, is het een bankstel?
0: Een bankstel, een heel andere. Ook niet, Anita.
3: Oké, jammer.
0: Nee, joh, bedankt. Yo. Hoi. Nou, alle zes op een rij. De eerste, ik ben voor meerdere doeleinden geschikt. Je komt mij elke keer wel tegen. Bijna iedereen bezit mij wel. Ik ben eigenlijk nooit alleen. Ik heb meerdere betekenissen en ik ben er in verschillende groottes. Ideaal, goedenavond.
4: Hey, goedendag. Frank nog een keer.
0: Hoi.
4: Nee, is het een bloempot?
0: Een bloempot? Is het ook niet? Hey, yo Frank, ja. Dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Henk Woerts. Sokken.
0: Sokken zijn het ook niet, Henk.
5: Nou, dan wat anders.
0: Helemaal goed. Joi. Ideaal. Goedenavond.
6: Oh, ja. Wou ik net zeggen.
0: Ja. Met wie spreek ik trouwens?
6: Robert.
0: Robert, nee. Dan moet je daar even een ander antwoord bellen, ja? Robert, bedankt. Hoi. En dan een andere beller alweer. Ideaal. Goedenavond.
7: Goedenavond, René. Met DTB. Ik denk dat het een knoop is.
0: Een knoop is het ook niet.
7: Dankjewel.
0: Hey, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
8: Met Theo Donkers.
0: Hoi.
8: Ik dacht weer de uitzending afgelopen is, laat het goede maar zijn. En dat is Punaise.
0: Punaise, nee, is het ook niet. Nee.
8: Toch niet.
0: Hey, bedankt. Jo, Theo. Oh. Hoi. Ideaal, goedenavond.
9: Ja, goedenavond. Zijn het schoenen?
0: Schoenen zijn het ook niet.
9: Ja. Oh.
0: Hey, bedankt. Jo, hoi. Met René, goedenavond.
10: Dag René. Met Wim is Blochem.
0: Hoi.
10: Met het schoenen.
0: Wat zeg je?
10: Schoenen.
0: Nee, schoenen zijn het ook niet, Wim. Nee, wie zoek waar anders?
10: Oké, doei.
0: Hé, bedankt. Ideaal, goedenavond.
11: Hoi, met Anita weer.
0: Ja.
11: Het is een band of band.
0: Nee, ook niet. Nee.
11: Oké, okay, jammer.
0: Heel bedankt, hoi. Ideaal, goedenavond.
12: Met Leo.
0: Hoi.
12: Zijn het bijzettafeltjes?
0: Bijzettafeltjes, een hele andere, ook niet.
12: Oké.
0: Okay. Hé, bedankt, hoi. Met René, goedenavond.
13: Ja, met René, Mink.
0: Hoi.
13: Ik dacht een paperclip.
0: Een paperclip, is het ook niet?
13: Oh, ja, bedankt.
0: Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
14: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
14: Zijn het misschien kleren?
0: Kleren zijn het ook niet, Tim.
14: Nou,
0: hey, heel bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
15: Goedenavond, ben het misschien Leerzen?
0: Leerzen, met wie spreek ik?
15: Met Job.
0: Job, nee, is het ook niet Job. Hey,
15: oh.
0: Jo, bedankt.
15: Okay.
0: Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
16: Ja, goedenavond met Dina. Is het een jas?
0: Een jas is het ook niet, Dina. We zoeken nog wat anders. Hé, hey,
16: ja,
0: bedankt. Okay. Jouwe dag. Ideaal, goedenavond.
17: Hoi, met Tim.
0: Hoi.
17: Is het misschien een nietje van een nietmachine?
0: Een nietje van een nietmachine. Een hele mond vol, maar is het ook niet, Tim. We zoeken toch echt nog weer wat anders, ja?
17: Oké. Okay.
0: Hey, goed zo, joe. Ideaal, goedenavond.
18: Tim.
0: Ja. Ja.
18: Volgens mij zijn het ogen.
0: Ogen zijn het ook niet. Nee. Nee. Jo, bedankt. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
19: Christine.
0: Mooi.
19: Nog één poging.
0: Ja.
19: Elastieken.
0: Elastieken. Nee, ze doet ook niet. Hé, hey, dankjewel. Jo, Christine. Ideaal, goedenavond.
20: Maar Daniel.
0: Hoi.
20: Het horloge.
0: Horloge ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
21: Goedenavond met Theo Donkers. Ik dacht kaarsen.
0: Kaarsen zijn het ook niet, Theo. Nee, we zoeken wat anders. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, René, met Tom Rijers. Zijn het pannen?
0: Pannen zijn het ook niet. Hey, jammer. Dankjewel, Tom. Hoi. Ik heb een laatste aanwijzing, die moeten we toch maar snel voorbij laten komen. Beetje cryptisch, maar als je goed nadenkt. En dat is de laatste, is dus wel krabben, maar geen jeuk hebben. Wel krabben, maar geen jeuk hebben. Daar hoort iets bij. En we hebben antwoorden gehad die best wel heel kort in de buurt lagen, maar niet de juiste. Dus u belde maar door 0314 377 970. Ideaal, goedenavond.
2: Nee, Frank nog een keer, nou weet ik het.
0: Nou, zeg maar.
2: Oren.
0: Oren, ja, dat is het juiste antwoord, Frank. Dat is hem inderdaad. Ja, je zei straks, zei je ogen. En ik had al het antwoord tanden gehad. Het antwoord neus hadden we ook al gehad. Maar ja, dat was hem allemaal niet. Want we zochten echt het oor. Want u weet het natuurlijk, achter het oor krabben. En dat doe je dan vaak wel. Dan krab je wel even door. Dat is een uitdrukking ook eigenlijk. Frank, gefeliciteerd. Adresgegevens hebben we. En we sturen jou de waardebon op, ja? Goed zo. Hey, yo, hey, groeten daar.
2: Dankjewel.
0: Yo. Ja, de waardebon gaat vanavond naar Brummen. We zochten dus inderdaad als antwoord oor of oren. Ik ben voor meerdere doeleinden geschikt. U natuurlijk voor het horen. Mensen hebben oorbellen in, daar is het ook voor geschikt. Je komt me elke keer wel tegen. Ja, als u iemand ziet, dan is het natuurlijk dat u de oren ziet. Bijna iedereen bezit mij wel. Ik heb wat foto's gezien ooit van mensen die geen oren hebben. En vandaar deze ook eigenlijk enigszins voorzichtig mee zijn. Ik ben eigenlijk nooit alleen. Ik heb meerdere betekenissen. Oren bijvoorbeeld van een kopje en dat soort dingen. Ik ben er in verschillende groottes. Ja, sommige mensen van kleine oren, andere grote oren. En dat zo geldt het ook voor kopjes en weet ik wat allemaal. En die laatste dus wel krabben, maar geen jeuk hebben. Ik krab wel even achter mijn oor. Een hele mooie raad, maar die staat vanavond weer. En die is weer gemaakt door Rijnt en Gerry Fokkink. Dankjewel, Rijnt en Gerry. Linda, bedankt voor het aannemen van de telefoon. En natuurlijk krijgt Frank de waardebon thuisgestuurd, beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. Ja, had u ook die juiste antwoord of u kon er niet zo snel tussenkomen of weet ik wat. Volgende week zondagavond om 20:30 zeker weer meespelen met Raad van die Staat. En dat is dan weer te beluisteren op Radio Ideaal, maar ook op Ideaal Plus.

En dat was hij, Adriaan Meij. En hij zong over de zomerzon. En die gaat zeker morgen en overmorgen nog weer voorbij komen. Dit was de eerste plaat alweer in het tweede uur van het programma Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond tussen 8 en 10 op de zenders Radio Ideaal en ook op Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink. Rond 9:15 heb ik voor u Ons Ideaal, de nieuwe promotieplaat. En om 9:30 instrumentale muziek. Eerst uur hebben we heel veel gepraat natuurlijk met Raad waar die staat. Tweede uur zullen we dat echt heel wat minder gaan doen. En lekker luister mee met de volgende plaat, Duitsstalige.

0: En dat was hij, Grat Damen, afkomstig van de cd Ik Neem Je Mee, hoorde u het nummer Zo Lang Voor Jou. We zijn toegekomen aan ons ideaal, onze promotieplaat. In het vorige uur zei ik al, ja, aanstormend talent is het. In ieder geval vader en moeder, die zitten in hetzelfde vak. En dan heb ik het over Lucas en Gea Hulshof. En hun dochter Mariska heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Gisteren was de primeur op Radio Ideaal in het programma Hits bij de Koffie met Hugo. En u heeft hem misschien daar wel gehoord. En we hebben hem gelukkig als ons ideaal voor de komende week. Mariska Hulshof dus met het nummer Ik Hoor Je Stem Nog.
1: Dit is deze week ons ideaal.

Prachtig, deze van Wimmy Bauma, een leven lang. Daarvoor Engelstalig muziek van de Major Dundee Band en ze zongen over Jeffrey. William W. kwam nog voorbij met De Durfstekers, een nummer van de New Four en Ademloos. En de eerste in het rijtje, het waren er dit keer vijf. De nieuwste van Mariska Hulshoff, misschien wel haar enige nieuwe single op dit moment. En debuutsingle en het nummer is getiteld Ik Hoor Je Stem. En die is ook komende week ons ideaal op Radio Ideaal. Maar ook op Ideaal Plus. Bijna 2 minuten over 9:30. Tijd voor instrumentale muziek. En we kregen nog een telefoontje van Tom uit Brummen. Tom, de volgende zul je vast mooi vinden.

Fantastisch, deze plaats van Lucas en Gea en een nummer is getiteld Als de Nacht Begint. Het is toch ook een voorrecht om deze muziek op Radio Ideaal en Ideaal Plus voorbij te laten komen. Muziek van Henk Wijngaard en Sylvia Zwart, De Weg Naar Geluk. Duo Goldstars kwam nog voorbij, Es War Die Nacht. En de eerste in het rijtje van vier was de instrumentale van de groep Highway met hun uitvoering van het nummer Ai Ai Don José. Ja, het nummer van Lucas en Gea, ja, daar krijg ik kippenvel van, maar de volgende ook.

Ja, zo'n lekkere tranentrekker hoorde u van Lietse Hille. Achter jouw lach verberg jij elke traan. Nog één nummer te gaan en dat wordt er eentje van Martin Dams. En dan is ook voor deze zondagavond Sterk Zondagwerk alweer voorbij. De tijd die vliegt als het gezellig is, zeggen ze wel eens. Ik vond het gezellig, ik hoop u thuis ook. Mocht dat zo zijn, blijf dan gewoon luisteren naar Radio Ideaal of Ideaal Plus. Heel veel programma's gaan er nog voorbij komen voordat volgende week zondagavond om 8 uur Sterk Zondagswerken weer is. Veel luisterplezier met die programma's. Voor het laatste nieuws kijkt u op rtvideaal.nl. Een hele goede week wat u gaat of moet doen. En pas goed op uzelf en tot volgende week zondagavond. Goed gaan.

0: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.